0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet.

0: vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbedden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 10:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
5: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
4: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank, omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
6: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
4: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: Oeh, Spice Up Your Life, zongen de Spice Girls in 1997. We begonnen met Whitney Houston.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: 7 uur geweest op 17 september van het jaar 2026. Goedemorgen allemaal. En van harte welkom in de ochtend van Horizon. Ja, Spice Girls. Hè? Man, dat was het. Dat was het toen, hè? Helemaal, ja. En ja, een aantal van die dames die zijn eigenlijk best wel beroemd geworden. De meest beroemde Spice Girl is natuurlijk Victoria Beckham. Posh Spice. Gewoon omdat ze getrouwd is met David Beckham. Nou, en ik heb een keer op Netflix die documentaire gezien van die jongen. Maar dat is echt wel mooi om naar te kijken. Je krijgt echt een heel ander beeld van die man. Ja, ja, tenminste, dat is mijn bevinding. Ik bedoel, wie ben ik? Want ja, dat soort mensen die zie je eigenlijk altijd omringd door glitter en glamour, paparazzi's, dure kleren, mooie auto's, prachtige villa's. Maar jongen, die heeft er ook hard voor moeten werken, die David. Ondanks zijn talent, oefenen. En ja, toch zijn bijzondere relatie met die Sir Alex Ferguson. Het is echt de moeite waard als je een beetje van voetbal houdt, of van Beckham en Posh Spice, dat kan ook. Dan is het zeker de moeite waard om dat te bekijken. Hey, hoe gaat het? Ja, zijn wel een beetje losgekomen van BNB vol liefde. Ja, ik heb begrepen dat Jan Paternotte in de Tweede Kamer dacht, nou, dan maar een binnenhof vol liefde. Nou, het zag er nog niet echt uit. Ik weet niet wat ik hier nou van moet denken. En het gaat vandaag natuurlijk vrolijk verder. Als het kabinet mag antwoorden op, ja, links, rechts. We gaan. Ik denk dat we Rob Kems gewoon even naar het binnenhof moeten sturen. We gaan naar links. We gaan naar rechts. Knots, knetter, gek. Zoiets, ja. De snollebolletjes, misschien kunnen zij wel voor de oplossing zorgen. Wat gaan wij hier doen tussen nu en 9 uur? Nou, we hebben gewoon de open deurplaat, de simpelste Sam. De horizonagenda gelezen door Hans van Groesen. Zometeen om 19:15 het weer. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons om 19:55 en 20:55. En wie zijn er allemaal jarig? Nou, hé. Hey. Bassie van ABBA'tje. Ja, Bas van Toren is jarig. Lol Cream van 10cc en Godly & Cream. Marcel Kaptein, de zanger van Ten Sharp. Ferry van Leeuwen, komt uit de Edwin Evers Band. Anastasia en Koen Wouters. Hier zijn ze. Clouseau met Zie me graag.

je in België van iemand houdt, dan zeg je ik zie je graag. En Koen Wouters vroeg het namens Clouseau aan, ik denk een mooie dame, zie me graag, hou van me. En hij viert vandaag zijn 59ste verjaardag. 7:15. Op deze ochtend van donderdag 17 september. Nu met Ariana Grande. Thank you, next.

That's all. Brian Adams samen met Tina Turner en It's Only Love hier bij Radio Horizon. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook een leuk liedje van de Communards komt eraan. En nu uit de hitparades van vandaag, Bebe Rexha en Faithless.

0: Miss Gloria Gaynor herleeft in de muziek van The Commune Arts. En daarvoor New Religion van Bibi Rexha en Faithless. En zometeen het nieuws van Beyoncé. Ook U2 komt eraan. En het is donderdag en druk op de weg.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits wordt geleidelijk aan drukker. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Empel en Waardenburg 7 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Klaverpolder 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 5 kilometer. Met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Stuck in a moment you can't get out of, alweer 26 jaar geleden. U2.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons met drie berichten uit onze regio. En we beginnen in Budel. Op de plek waar jarenlang boeken werden geleend begint eind september de bouw van 12 sociale huurappartementen. De voormalige bibliotheek aan de Rubenslaan maakt plaats voor een nieuw woongebouw van wooncorporatie Wocom. 6 jaar geleden verhuisde de bibliotheek al naar een multifunctioneel centrum De Borg. En sindsdien stond de locatie op de lijst voor herontwikkeling. Het nieuwe gebouw krijgt 3 woonlagen met op elke verdieping 4 appartementen. Bouwbedrijf Van Gerven voert de bouw uit die ongeveer 1 jaar gaat duren. Volgens Wocom is het mooi dat deze plek na een aantal jaren weer een nieuwe bestemming krijgt. En draagt het project bij aan zowel betaalbaar wonen als een betere doorstroming op de woningmarkt in Kranendonk. En dan goed nieuws uit Veldhoven. Onderzoek van artsonderzoeker Phoebe Berbe van Maxima Medisch Centrum brengt de geboortezorg van de toekomst een stap dichterbij. Op 7 september promoveerde zij aan de Technische Universiteit Eindhoven op een nieuwe monitoringsmethode voor tijdens de bevalling. Met draadloze sensoren kunnen zowel de hartslag van het ongeboren kind als de activiteit van de baarmoeder niet invasief worden gemeten, zonder dat beweging van moeder of kind de metingen verstoort. Dat biedt perspectief op betrouwbare monitoring en meer bewegingsvrijheid voor de moeder tijdens de bevalling. Het onderzoek gebeurde binnen het landelijke Bird Screen project in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven en partners in de Brainport-regio. Volgens het ziekenhuis kan de techniek ook na de bevalling helpen om afwijkingen eerder te signaleren. En tot slot een verkeersbericht uit Valkenswaard. De gemeente start maandag 21 september met de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak op de Waalrusseweg bij de kruising met Aangelag en de Willy Broorderslaan. Dit past bij het verkeersbesluit uit oktober 2023 om de Corollusdreef en de Waalrusseweg terug te brengen van 50 naar 30 km per uur. 2 jaar geleden werden al de eerste kruisingen op de Corollusdreef verhoogd. De werkzaamheden aan de Waalrusseweg duren ongeveer 3 weken. In die periode is de weg ter plaatse afgesloten voor doorgaand verkeer met een omleiding via de Nieuwe Waalrusseweg, de Genovense Dreef, Europalaan en Valkenierstraat. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze app.
2: Simpel Simons.

Cat's Eye uit de hitparades van vandaag. En Animal, daarvoor ook nog de Jacksons en Can You Feel It. En vandaag blijft het wisselvallig met maximaal rond de 18 graden. Het is typisch herfstachtig weer, dus neem je paraplu mee. Morgen vrijdag wordt het iets droger met maximaal rond de 19 graden. Het weekend ziet er aangenamer uit met maximaal...

Ben Saunders, featuring Duffy uit de halve finale van The Voice of Holland in het eerste seizoen. Het seizoen dat Ben Saunders won. En ja, daarna heeft hij twee albums uitgebracht. Een leven vol ups en downs, maar hij leek het weer redelijk op de rails te hebben. 43 jaar jong stierf hij afgelopen week. Hij werd doodgevonden in een recreatieplas in Arnhem. En er is nog veel niet bekend over de doodsoorzaak. En wie weet wordt dat wel nooit bekend. Jammer, wat een geweldige stem hoorde hier terug. Ben Saunders, we zullen hem nooit vergeten. Zometeen deel 2 van Simple Simons. En nu Andy Platts en Sean Lee, oftewel...

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
4: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
3: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
5: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
3: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zaltbommel en de afrit Geldermalsen, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden al daar. A58, Bergen-op-Zoom richting Breda. Bij Breda-West, vanaf Etteleur-West, 5 kilometer file. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. Elders op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4. Met daar 5 tot 10 minuten extra reistijd. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Waalwijk 4. Met daar 10 minuten oponthoud. En de andere kant op richting het westen bij knooppunt Hooipolder 4 kilometer. En ook daar ben je zo 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Simons.
7: Simpel Simons.

0: De zomerrit van 1983 was ongetwijfeld deze van Ryan Paris. En je hoorde Dolce Vita. We begonnen met Tame Impala en Loser.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, mooi liedje van deze Australische multi-instrumentalist die echt alles zelf doet. Het is een soort Australische Prince en wat maakt die lekkere muziek en zo herkenbaar. Goedemorgen, tijd voor de geschiedenis van vandaag. En op deze donderdag herdenken we een van de bekendste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog. Precies 82 jaar geleden begon de slag bij Arnhem. In 1944 startte de geallieerde operatie Market Garden rond Arnhem en Nijmegen. Het doel was ambitieus, de belangrijkste rivierbruggen in Nederland veroveren. Als dat lukte, konden de geallieerden snel doorstoten naar Duitsland. Dan zou Noord-Nederland ook eindelijk bevrijd worden van de nazi's. Het plan klonk goed op papier. Parachutisten zouden bij de bruggen landen, ze veroveren en vasthouden. Ondertussen zouden grondtroepen snel oprukken om hen te ondersteunen. Maar de werkelijkheid pakte anders uit. De Duitse verdediging bleek veel sterker dan verwacht. Vooral bij Arnhem liep het volledig mis. De Britse parachutisten daar kwamen in een verschrikkelijk zware strijd terecht. Na 10 dagen zwaar vechten moest de operatie worden afgebroken. Het was mislukt. Deze veldslag kreeg later een beroemde bijnaam. Een brug te ver. A bridge too far. Die naam zegt eigenlijk alles. De geallieerden hadden net iets te veel gewild. Net iets te ver gereikt. De slag bij Arnhem kostte 1000 levens. Het is een van de meest indrukwekkende, maar ook meest tragische hoofdstukken uit de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland. En dat betekende dat een groot deel van Nederland ook door de hongerwinter heen moest. Want ja, morgen viert Eindhoven de bevrijding. En is in die tijd, tot en met de capitulatie van Duitsland in mei van 1945... ja, de officieuze hoofdstad van Nederland geweest. En wat is het vandaag voor dag? Nou, het is Nationale Plasdag. En dat is best een begrappige naam, maar het onderwerp is heel serieus. Deze dag is een initiatief van de Continentiestichting Nederland samen met de Maag-Lever-Darmstichting. Het doel: plasklachten bespreekbaar maken, want al klinkt het misschien wat gênant, heel veel mensen hebben er last van. Hoe groot is het probleem eigenlijk? In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen last van een overactieve blaas. En zo'n 500.000 mensen zijn incontinent voor urine. Dat zijn best grote aantallen, terwijl er nog altijd een taboe op het onderwerp rust. Waarom is dit zo belangrijk? Voor mensen met plasklachten is de beschikbaarheid van een toilet vaak het verschil tussen wel of niet de deur uit durven gaan. Denk aan een boodschap doen, een dagje weg

0: of gewoon een wandeling maken. Zonder toilet in de buurt wordt dat al snel een probleem. Deze dag vraagt dus aandacht voor twee dingen. Het bespreekbaar maken van plasklachten en het belang van voldoende openbare toiletten. Er lopen inmiddels ook initiatieven om meer toiletten te realiseren, bijvoorbeeld in natuurgebieden. Zometeen de Horizon Agenda. Ook Rupert Holmes komt eraan en nu de dijk. En inderdaad, ik kan het niet alleen.
1: De Radio Horizon.

0: Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het Voedselbos Lage Mierde. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Tot zover dit blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.

0: De Red Hot Chili Peppers. Uit 2000 hoorde je Californication.
1: Rolf Simons.
0: Bijna 8:30. Welkom bij het nieuws van bij ons. We hebben 3 berichten uit onze regio. We beginnen met een verkeersbericht uit Valkenswaard. Want de gemeente start maandag 21 september... met de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak op de Waalrussenweg... bij de kruising met Aangelag en Willy Broderslaan. Dit past bij het verkeersbesluit uit oktober 2023... om de Carolusdreef en de Waalrussenweg terug te brengen... van 50 naar 30 km per uur. 2 jaar geleden werden al de eerste kruisingen op de Carolusdreef verhoogd. De werkzaamheden aan de Waalrussenweg duren ongeveer 3 weken. In die periode is de weg ter plaatse afgesloten voor doorgaand verkeer... met een omleiding via de nieuwe Waalrussenweg, Geenhovense Dreef, Europalaan en Valkenierstraat. Dan goed nieuws uit Veldhoven. Onderzoek van artsonderzoeker Fiebe Berbe van Maxima Medisch Centrum... brengt de geboortezorg van de toekomst een stap dichterbij. Op 7 september promoveerde zij aan de Technische Universiteit Eindhoven... op een nieuwe monitoringsmethode voor tijdens de bevalling. Met draadloze sensoren kunnen zowel de hartslag van het ongeboren kind... als de activiteit van de baarmoeder niet invasief worden gemeten. Oftewel, je hoeft niet naar binnen. En dat zonder beweging van de moeder of kind de metingen verstoort. Dat biedt perspectief op betrouwbare monitoring... en meer bewegingsvrijheid voor de moeder tijdens de bevalling. Het onderzoek gebeurde binnen het landelijke Birth Screen project... in samenwerking met de TU Eindhoven en partners in de Brainport-regio. Volgens het ziekenhuis kan de techniek ook na de bevalling helpen... om afwijkingen eerder te signaleren. En we eindigen in Budel. Op de plek waar jarenlang boeken werden geleend... begint eind september de bouw van 12 sociale huurappartementen. De voormalige bibliotheek aan de Rubenslaan maakt plaats voor een nieuw woongebouw van wooncorporatie Wocom. 6 jaar geleden verhuisde de bibliotheek al naar multifunctioneel centrum De Borg en sindsdien stond de locatie op de lijst voor herontwikkeling. Het nieuwe gebouw krijgt 3 woonlagen met op elke verdieping 4 appartementen. Bouwbedrijf Van Gerven voert de bouw uit die ongeveer 1 jaar gaat duren. Volgens Wocom is het mooi dat deze plek na een aantal jaren weer een nieuwe bestemming krijgt... en draagt het project bij aan zowel betaalbaar wonen... als een betere doorstroming op de woningmarkt in Kranendonk. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in de Horizon.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Onmiskenbaar, de sound van Kygo. En dat deed hij samen met Max McKnone. Wat een mooie stem heeft die man. En je hoorde Take Me Back uit de hitparades van vandaag. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 1973. En nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A2 van Eindhoven naar Luik. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid langzaam rijden en stilstaan over 14 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Nieuw-Kuiken. Langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En op de N62 van Borselen naar Terneuzen bij de Westerschelde-tunnel 4 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Maroon 5, je hoorde One More Night.
1: De open deurplaat. We dalen af, af, af, af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 17 september 2026 en precies 53 jaar geleden was Billy Joel in een studio in New York om Piano Man op te nemen op 17, 20 en 26 september 1973. De single werd op 30 oktober 1973 uitgebracht. Het werd zijn eerste hit in de Verenigde Staten. Op 23 februari 1974 kwam Piano Man binnen in de Billboard Hot 100 en haalde de 25e plaats. Het nummer is een van de meest gevreesde nummers in karaokebars. Vanwege de tekst waar maar geen einde aan lijkt te komen. Iedereen kent het refrein, maar de coupletten zijn een uitdaging. Piano Man verwijst naar Billy Joel's eigen leven. Een tijd waarin zijn boxcarrière was mislukt en zijn debuutalbum was geflopt. Onder de naam Billy Martin trad hij op als pianist in bars in Los Angeles. Een moeilijke periode die hij omzette in een meesterwerk. Paul McCartney heeft ooit gezegd dat dit het nummer is dat hij het liefst zelf had geschreven. Een groot compliment. Elton John, een goede vriend van Joel, verwijst zelfs naar de Piano Man in zijn eigen nummer Tiny Dancer uit 1971. Veel mensen kennen Billy Joel vooral van zijn ballads zoals Just the Way You Are en She's Always a Woman. Maar hij is een veelzijdig muzikant. Hij speelt net zo gemakkelijk opwindende pop, verfijnde doo-wop of pure rock'n'roll. Met meer dan 150 miljoen verkochte platen hoort Billy Joel tot de 10 succesvolste Amerikaanse artiesten aller tijden. Niet gek voor een man die ooit dacht dat hij carrière zou maken als profbokser. Vandaag draaien we Piano Man van Billy Joel en ik zing er mee. Niet alleen het refrein, maar ook alle coupletten.
1: De open deurplaat.

Ja, neem mij niet mee naar een karaokebar, want ik ga hem zingen hoor. Billy Joel en de Piano Man. Het blijft een heerlijk nummer en het was de open deurplaat vandaag. Heb je nou een tip voor de open deurplaat? Misschien je eigen favoriete liedje? Laat het me even weten. Stuur een mail naar rolf.simons@rtvhorizon.nl en dan hoor je binnenkort jouw favoriete liedje. Hier bij Horizon. En nu is het 9:15 geweest. Maan en Goldband.

lekker, hè? Ah, de Police en Walking on the Moon. En zo zit het erop voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. En zometeen Horizon at Work met vanaf 10 uur Jan van Dommelen. En deze hele week Lee Ross. Acteur, singer-songwriter en een man begnadigd met een geweldige stem. En daarom is hij deze week Simpeltjes Jam. Kingdom of Rain. Ik spreek je morgen. Oh, heel

0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
8: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
7: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
9: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
7: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het verkeer nog wel langzaam over een vrij lange afstand tussen Borne en Meersen 11 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en dat koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamers specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat nog file tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Boys of Summer. Ook in 2026. Zijn de Boys and Girls in Summer. Ja. Luisteraars, van harte welkom. Horizon, het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Op deze donderdag de 17e september, het jaar 2026. Bedanken Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma. Elke werkdag tussen 7 en 9 uur bij de Simpel Simons. En dan ben je weer op de hoogte van alle nieuwtjes bij ons in de regio. Ja, wat hebben we nog meer vandaag te vertellen? Even een klein berichtje van de ANWB.

0: De lokale omroep Valkswaard. In 1994 heb ik ooit opnames gemaakt met enkele ooggetuigen van die bevrijding van Valkenswaard. Dat is wel lang geleden. En een van die ooggetuigen was Marinus de Brouwer uit Borkel en Schaft. En die wist ongeveer nog wel te vertellen hoe dat het er in Valkenswaard op 17 september 's avonds uitzag. Nog niet iedereen had in de gaten dat de Engelse bevrijders er waren. Hier is Marinus de Brouwer.
1: Nou, ik denk dat er heel weinig mensen iets van gezien hebben. Alleen die langs de Luikerweg woonden misschien. En op de markt. Maar de rest denk ik niet dat er wel van gemerkt hebben.
2: Nee, want men praat wel over de bevrijding van Valkenswaard op 17 september. Maar wat ik dus net ook weer gehoord heb van Mac Israel hier. Dat eigenlijk in feite nog niet heel het dorp in één keer bevrijd is geweest. Hè?
1: Nee, ze zijn een eindje voorbij de markt geweest. Ja. En wij zaten op de Zeelberg. Wij waren in de Brier gevlucht. Ja. En op de Zeelberg zaten ze in schuttersputjes. En wij hadden in de Brier al zoveel meegemaakt. Dat we wel wisten dat we er niet voor op moesten gaan staan. Ja. Want dat een beetje gevaarlijk was. En ik ben eigenlijk maandags, ja, heb ik voor de s'morgens voor de eerste keer de Engelsen weer gezien in Valkenswaard.
2: Dus eigenlijk, er wordt wel gezegd 17 september, natuurlijk wel de bevrijding, maar echt het realiseren kwam op de 18e september.
1: Ja.
2: Beste luisteraars, 18 september.

Met zangeres, leadzangeres Tony Willey was dat Pussycat met Georgie. Georgie, ja, dat was de opvolger van Mississippi, de grote hit voor deze band uit het Limburgse. En daarvoor hadden we gedeeld uit het programma wat ik destijds heb opgenomen in 1994 voor de lokale omroep Valkswaard, terugkijkende op de bevrijdingsactiviteiten en herinneringen van 17 september 1944. Aan het woord was Marinus de Brouwer, destijds een van de ooggetuigen uit Borgelenschaf die het allemaal zelf had meegemaakt. 17 september 1944, maar de meeste mensen Valkswaard hadden pas morgens de 18e september in de gaten dat de Engelsen binnen

In het land waar ik wil gaan wonen, als een veer in de wind. Prachtige plaat, Dana Winner. We zitten rond de bevrijdingstijdsherdenking en hier in de regio. En op dit moment is het de herdenking bij het Engelse kerkhof aan de Luikenweg in Valkenswaard. Daarom 10 uur is er verzameld bij café Suikerbuik. Voorin was dat het Witte Paard. En in de oorlogstijd was het café Rustoord aan de Luikerweg. Vanaaruit is dus men begonnen naar de stille tocht naar het Engels kerkhof.

U gaat nu luisteren naar gedeelte van de tekst van de uitzending van Radio Oranje op maandagavond 18 september 1944, 20:15. Helaas is het onbekend of deze uitzending is opgenomen, maar de tekst is wel bewaard gebleven. In dat programma zaten twee reportages gemaakt door Robert Kiek over de bevrijding van Valkenswaard. De eerste was als volgt. Dit is Robert Kiek, de oorlogscorrespondent voor het Algemeen Nederlands Persbureau te Londen. Tegen 7:00 in de avond stonden onze voorste troepen in Valkenswaard. De schade was daar vrij aanzienlijk. Twee fabrieken waren vernietigd, een aantal huizen was beschadigd en de bevolking had bange ogenblikken in de schuilkelders doorgebracht. Maar op het postkantoor was er heel wat actie. Een telefoniste had onmiddellijk, toen ze de Britten zag naderen, iemand in Eindhoven opgebeld met de vraag of er daar nog Duitsers waren. Toen ze een bevestigend antwoord kreeg, kon ze deze inlichting prompt aan de Engelse commandant doorgeven. Niet lang later belde de Duitse commandant uit Eindhoven naar Valkenswaard. Hij had een belangrijke mededeling voor het Duits garnizoen. Versterkingen waren onderweg, zo zei hij, en de Duitsers in Valkenswaard moesten zich maar tot het uiterste toe verdedigen. Waarop een Brits officier met grote tegenwoordigheid van geest door iemand in het Duits het antwoord liet geven dat we ons daar ten volle aan zouden houden. Betrouwbare berichten die ik vanmorgen in Valkenswaard hoorde melden dat de Duitsers de Philipsfabrieken in Eindhoven hebben leeggeplunderd. Alle wolfram en diamant is al weg. Soms werd het publiek op straat vastgehouden om een opdracht van de Duitsers de machines van de Philipsfabrieken af te breken. 36 wagons zijn achter een locomotief gehaakt op weg naar Duitsland. De vluchtende Duitsers hebben alles meegeroofd dat los en vast zat. Zelfs kinderfietsen hebben ze gestolen als laatste poging er heel huids van af te komen. Bij het afsluiten van deze berichten kan ik nog melden dat de geallieerden nu door Valkenswaard heen zijn en oprukken in de richting van Eindhoven.

Hey Brother. Ja, mooie plaat nog steeds. Avicii was dat. En daarvoor hadden we wederom een uitzending die we maakten in 1994 met het geluid. En het artikel van Robert Kiek over 17 september 1944... die hij destijds heeft opgenomen, althans van de radio... Oranje en de BBC over de bevrijding van Valkenswaard. De opname zelf is niet bewaard gebleven, maar de tekst wel. Dus hier hebben we net nog eventjes één van die berichten kunnen laten horen. Straks in de loop van de uitzending doen we nog een tweede bericht. Eerst nog even het volgende. Muziek nu nog van Patrice Russian. En dan gaan we op weg naar de agendaberichten.

0: gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en aflopen is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Claudia Rieswijk @grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Dat was de King, Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog. En hij werd bijgestaan door de Jordaners als backing vocals en op lead guitars. Scotty Moore. Ja, geweldig, hè? Ja, we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze donderdag, de 17 september. Ik wist niet dat hun al meteen begonnen. Dan hebben we geen tijd weer. Heatwave. Oké. Okay.

Maybe you're out of time. What's the time? 10:50. 10:11 van deze 17 september 2026. Dat was Chris Farlow. En hij scoorde nog een grotere hit met dit Rolling Stones nummer dan de Rolling Stones zelf. Die hebben het ook uitgebracht. En ik meen dat ze op deze plaat ook hun medewerking hebben verleend. Dus leuke plaat, Chris Farlow. Naderhand niet veel meer van die goede man gehoord. Maar ja, dat is ook wel zo lang geleden. We gaan door met de Steve Miller Band. Bedanken Hans van Groezen nog voor de agendaberichten natuurlijk op deze donderdag.

Keep on rocking me, baby Steven. We gaan richting commercials en het nieuws van 11 uur doen dat samen met Wham. Wake me up before the wekker goes. Tot straks na het nieuws. Yep.

0: even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: Gelato Soul. Ja. Het geluid van Huey Lewis en de nieuws opende weer het uurtje at work hier bij Horizon Radio. Op deze 17 september 2026, luisteraars, wederom vandaag welkom tot aan 12 uur dit programma voor je. En we staan vandaag ook even stil rondom de bevrijdingsherdenking in Valkenswaard. Vandaag 17 september 2026. We laten nog even een fragmentje horen van de tekst van Robert Kiek. Destijds was hij verslaggever bij Radio Oranje. En er was een uitzending opgenomen vanuit het gemeentehuis in Valkenswaard op maandag 18 september 1944... Het geluid van Robert Kiek zelf is er niet, maar wel de tekst is bewaard gebleven. Dan gaan we nog even naar luisteren.
1: Hallo Radio Oranje. Hallo Nederland. Dit is Robert Kiek, oorlogscorrespondent voor het Algemeen Nederlands Persbureau te Londen. Deze uitzending vindt plaats in het gemeentehuis te Valkenswaard, dat enkele uren geleden door de geallieerden is veroverd. Het is voor Valkenswaard geen gemakkelijke dag geweest. Maar op het ogenblik beginnen de vlaggen uit de huizen te komen. Hoewel op verschillende plaatsen veel schade is aangericht door de artilleriebarrages waarmee de geallieerden het bruggenhoofd van het Schelde-Maaskanaal zijn overgestoken. Maar hier, voor het raam van het gemeentehuis de Valkenswaard, staan alle mogelijke landgenoten en de stemming onder deze landgenoten is geweldig. Dit is voor Valkenswaard een groots uur. Na die delen van Nederland die op het ogenblik nog onder druk van de vijand leven. De koninklijke brigade, prinses Irene, die ik vanmorgen om 6 uur vroeg heb verlaten om hier in Valkenswaard binnen te komen, maakt zich nu gereed om binnen enkele uren de Nederlandse grens over te steken. Zij zullen binnenkort hier langskomen.

oranje bloesem in hun knoopsgat. Dit is het beeld van Valkenswaard op het ogenblik wanneer wij deze uitzending afsluiten. De tekst die gelezen werd was van Robert Kiek, uitgezonden door Radio Oranje op 18 september 1944.

geluid van de New Seekers. De versie van de grote hits voor The Who. See Me, Feel Me en Pinball Wizard. Van de popopera Tommy, geschreven door Pete Townshend. Van The Who, ja. En eveneens was dit ook een grote hit bij ons. En in Engeland en andere delen van Europa. Vigoor de Hof van Heden die hebben aankomende zondagmiddag een optreden van Ronald van der Lee aan de witrijd nummer 10 de gemeente bereiken, moet ik zeggen. Ja, het is de makkelijke weg vanuit Eersel, zeg maar zo, richting de Kaasbrin. Ze maken het wel heel voorzichtig zeggen. Aan de rechterzijde ligt dan Vigoor de Hof van Heden en daar vind je dan op zondagmiddag een optreden van Ronald van der Lee. Even kijken, op 27 september, is het september toch? Hè? Ja, september is het ook doen, maar het begint al om 11 uur, van 11 tot 4 uur bij Vigoorhof van Heden, dus bij deze. Nou, dat allemaal weer rechtgezet hebbende, is dit Michael Bublé. Michael Bublé. Michael, haven't met you yet. Nou ja.

Met de groeten uit Zunders buurtschap Schijf was dat. Ja, dat is Corzo. Speciaal voor al die mensen die in Valkswaard op dit moment alweer volop aan de slag zijn. Om te zorgen dat die prachtige wagens de zondag uit de tenten zijn gereden. En dan richting het centrum worden opgesteld op diverse locaties. Zo kun je van tevoren op je gemak al even mooi de wagens bekijken. En wat het weer betreft, ja, er geeft wel een beetje regen aan. Maar dat is meer al in de ochtenduren, heb ik begrepen. Dus middags kan het mooi droog zijn. Droog. Dry, yes, trokken.

Blijft leuk, hè? Ah, fijne sfeer zit in zo'n nummer, hè? Sharon Shannon was het, Mandy, en het heet allemaal The Galway Girl. Blijft mooi. Even wat terugschakelen. Schakelen met Beyoncé en haar grote hit Halo.

0: tijd in Amerika, Australië en Canada. Keith Urban. Vroeger deel uitmakende van de band The Range. En dat was je met Who Wouldn't Wanna Be Me. Ja, ik wel. Het is net, even kijken, 11:55 geweest. Oh, het gaat al sneller. Ook hadden we nog muziek van Beyoncé en Halo. Prachtige plaat ook nog steeds. We gaan snel naar de agendaberichten van Hans van Groezen. Oh, Horizon
1: Agenda. Heksenjacht Bladel is een interactieve GPS-speurtocht door Bladel, gebaseerd op de eeuwenoude legende van Zwarte Kaat. Via een app op je telefoon volg je een route langs bijzondere plekken, los je onderweg raadsels en vragen en opdrachten op en ontrafel je stap voor stap het verhaal achter de heks. De tocht duurt 2 tot 5 uur, afhankelijk of je loopt of fietst. Het kan in het Nederlands of Engels en start bij het kapelletje op de kruising van de Houw en de Molenweg. Meer informatie vind je op heksenjachtbladel.nl. Voedselbos Lage Mierde aan de Breeakkerweg in Lage Mierde organiseert rondleidingen door het voedselbos. Je maakt kennis met een andere wijze van agrarisch werken, waarbij de natuur een centrale leidraad vormt. Het voedselbos kenmerkt zich door een grote soortenrijkdom. De fruitbomen, struiken en kruiden vormen elk jaar weer een diverse oogst. Maak kennis met een nashi-peer, dat is een kruising tussen appel en peer, de olijfwillig of een van de 14 soorten bessenstruik of 9 soorten hazelaars. De rondleidingen starten om 10:30, duren ongeveer 1,5 uur en kosten €5 per persoon. Meer informatie vind je op de website van het voedselbos Lage Mierde. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis blijfmobieldagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. Ook kunnen ze na afloop een gratis OV-probeerkaart met reistegoed aanvragen. Daarmee kan je zelf ervaren hoe het is om met een buurtbus of gewone bus te reizen. De Blijfmobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 5 oktober van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

Lazy Sunday Afternoon. Steve Marriott en The Small Faces waren dat. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. Ik heb nog een muzikaal berichtje voor je trouwens. Want de progressieve rockband IQ die komt optreden in de Boshuil in Weert. En dat gaat gebeuren op 26 september. En kijk even op de site van de Boshuil. Er zijn nog kaartjes verkrijgbaar, dus bent er snel bij. IQ zijn in 1981 begonnen en wordt beschouwd als een van de meest gerespecteerde progressieve rockbands ter wereld. Dus ja, de fans kennen ze allemaal. Dus ze komen nu naar de Boshuil op 26 september.

0: was een gelegenheidsbandje, hoor.
1: Deze?
0: Ja, een studio, jongens. Cape Canary noemden ze zichzelf. En hadden een grote hit met dit liedje West Virginia bij ons. En daarvoor hadden wij Jimmy Cliff Richard met Hakuna Matata. Ja, Hakuna Matata? Ja, Umberto Tozzi neemt ons mee naar de pizza's. En de boterhammen straks om 12 uur. Gloria. Hierna nog Jimmy Gilstrap, Swing Your Daddy. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur alweer. Na 12 uur de smaak van smaak. De middag in met Peter van Echt. Bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dag.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning? En budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio Horizon.
0: Peter Zwaag.
8: En bedankt aan Jan van Dommelen voor de afgelopen 3 uur Horizon at Work. Heet ik jou van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Smaak van Zwaak.

Carlos Santana en Willie Nelson. En die laatste is inmiddels 93 jaar oud. Trouwde 4 keer in zijn leven en heeft 8 kinderen. Dit kwam uit 1983 en heet They All Went to Mexico. Het is ruim 7 minuten over 12. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Dit is hier op Horizon tot 2 uur De Smaak van Zwaak. Met muziek uit 1992. Dit is Michael Jackson en Remember the Time.

Het is 25 jaar geleden dat dit nummer 1 stond in de hitparades in Hongarije en Polen. Robbie Williams en Supreme hoorde je. We kijken even naar het weer voor vanmiddag. Dan trekt er een regengebied over ons land. En mogelijk blijft het in Oost-Nederland wel tot de avond droog. Voor de regen uit wordt het 18 of 19 graden. En in de regen is het een graad of 15. En hierbij waait een matige, aan zee veelal vrij krachtige zuidwestenwind.

Martin Garrix en No Sleep. Lokale kunstenaars en creatieve makers krijgen aanstaande zaterdag de ruimte, en dat tijdens de kunstexpositie Kijkers in de Bibliotheek Valkenswaard. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Stichting Vaart in samenwerking met de bibliotheek, en het maakt onderdeel uit van het Corso en Cultuurfestival. De expositie is geopend van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

0: De Cultureclub met Boy George. En deze Boy George vertegenwoordigde dit jaar San Marino op het Eurovisie Songfestival. En dat deed hij samen met de Italiaanse zanger Zenit met het nummer Superstar. San Marino werd echter in de eerste halve finale al uitgeschakeld.
1: Dit is Horizon.
2: Peter Swaak.

David Guetta. En op 24 oktober aanstaande is hij de headliner van het Amsterdam Music Festival 2026. Hij verzorgt dan een optreden in de Johan Cruijff Arena. Dit maakte hij samen met Sia in 2025 en het heet Beautiful People. 4 minuten over 12:30. Mocht je momenteel aan het lunchen zijn, heet smakelijk. Dit is Mariah Carey. Het heet

uit Nederland. Powerplay, een band opgericht in 1980 door Jan van der Meij, voormalig lid van Vitesse. En dat deed hij samen met drummer Leon Klaassen, voormalig lid van Valley of Dolls en Sweet Buster. En bassist Peter van Straat, ook voormalig lid van Vitesse. 1 jaar later braken ze muzikaal door met dit Love Can Break Your Heart. Dit is Teddy Swims, hier op Horizon.

0: One Love. One
1: Mary J. Blige en U2 in One. Inwoners van Heesterlee kunnen vanaf nu via een nieuwe website werken aan hun gezondheid. Op de stap naar gezonder in Heesterlee staan activiteiten, online trainingen en ondersteuning overzichtelijk bij elkaar. Aanstaande zaterdag wordt een website officieel gelanceerd en dat tijdens het gratis Stap naar Gezonder Festival. En dat vindt plaats in het Perron. Get a drama song.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk? Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden...

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is 17 september en op deze datum in 1944 ging operatie Market Garden, oftewel de slag om Arnhem, van start. Dit is Horizon met de 2 uur, dus smaak van zwaak.

0: let her go.
1: Passenger en Let Her Go. En in juni van dit jaar had de video die bij dit nummer hoort meer dan 4 miljard weergaven op YouTube, waarmee het de 28ste meest bekeken video ooit op deze site is. Het is 6 minuten over 1. Welkom terug op Horizon in het tweede uur van De Smaak van Zwak, waarin we nu terug gaan naar het jaar 1986 met Kok Robin. Dit heet The Promise You Made.
0: If I laid

CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Vanavond om 11:55 op RTL 7 de film National Security uit 2003. In de film ontmoeten Earl en Henk elkaar bij een verkeersincident, waarna ze als beveiligingsbeamten samen moeten gaan werken om zo een smokkeloperatie te stoppen. En ondanks de tegenwerking van de politie komen ze op het spoor van criminele plannen van Nash en zijn band. Om 11:55 vanavond op RTL 7 National Security.

Alex Warren en Fever Dream. En er was onlangs een pijnlijk moment voor deze popster, en dat tijdens zijn concert in Melbourne. Hij kwam namelijk ten val toen hij via de tribune terug naar het podium wilde gaan. Gelukkig hield hij er geen verwondingen aan over. En dit is Post Malone en Morgan Wallen uit 2024. I Had Some Help.

uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

Don't Arbitrating en Drop the Pilot. En daarvoor kon je luisteren naar Post Malone en I Had Some Help. En als je wilt weten wat er de komende periode allemaal in deze regio te doen is, dan moet je luisteren naar de regioagenda. En dat kan naar Shine.

0: gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en aflopen is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar claudiarieswijk@grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

Op 3 juli, jongsleden, trad zij in de Madison Square Garden in New York in het huwelijk met American voetbalspeler Travis Kelce. Ik heb het over Taylor Swift. The Fate of Ophelia hoorde je om 7 minuten over half 2.

0: In juli van dit jaar stond hij maar liefst 4 avonden in een uitverkochte arena. Bruno Mars, On My Soul.
1: Horizon.
2: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Als studiomuzikant speelde hij onder andere mee bij David Gilmour, Talk Talk en Jules Holland. En 16 jaar geleden ging hij op tournee met Eric Clapton, waarbij ook België en Nederland werden aangedaan. Ik heb het over Steve Winwood. Terug naar 1981 met While You See a Chance. 9 minuten voor 2. Dit is Guus Meeuwis en Nergens Zonder Jou.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
6: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

sfeer van de tekst is surrealistisch te noemen. Het doet denken aan wat sommige bands in de jaren 60 en 70 schreven onder invloed van vaak het een en ook het ander. Nightboat to Cairo kwam uit in 1979 op het album One Step Behind. Hadden wij Madness op de radio. Aan het begin van dit nieuwe tussenuur, een bijzonder goedemiddag, hadden wij de Nightboat to Cairo.

0: Nee, het is geen Motown. Al lijkt het er wel een beetje op. Hadden wij de Flirtations en je hoorde Nothing But a Heartache.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Many Broken Hearts hadden wij Jason Donovan. Bedanken wij nog Peter Swaak voor het lunchprogramma De Smaak van Swaak. Nog een hele fijne middag, Peter. En morgen dan spreken wij elkaar uiteraard weer. Even na 2 uur dus op deze donderdagmiddag. Een nieuw tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur met hier en daar nog wat regionale berichten, mocht dat nodig zijn. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons, hè? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Michael.

afgelopen maandagavond een cultuurpenning uit aan Henk van Keersop. Dit omdat Henk zich al 50 jaar inzet voor het bloemencorso in Valkenswaard. De uitreiking vond plaats bij Sportpark Den Dries in Valkenswaard. En Bram Bots van Driel vertelde tijdens de uitreiking dat Henk in 1976 al als jonge bouwer en kleinzoon van een van de oprichters aan de slag ging. Daarnaast was Henk 30 jaar bestuurslid van buurtschap Wilhelmina en is hij sinds 2021 penningmeester van de bloemencommissie van de stichting. En dat is op zijn minst in ieder geval ook een felicitatie van ons waard.

10 minuten voor half 3 geworden bijna. Hadden wij muziek uit de hitparade van dit moment. Was dit die hele mooie van Stella Lefty en Jordan Boston.

de meningen zijn een beetje verdeeld inderdaad. Een jaartje geleden stond ze genoteerd in de hitparade met deze plaat Tate McRae en Jordan Sports Car. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen, kom dan naar de kinderbeurs Sterksol. Kinderkleding in de mate 74 tot en met 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinder- en babybenodigdheden. Het vindt plaats in Sterksol op zaterdag 10 oktober. Noteer het alvast in je agenda. Het begint om 10 uur en het duurt tot 12 uur. Het vindt dus plaats in Dorpshuis Valentijn. Het is echt een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien wel dat ene koopje te vinden waar je al lange tijd naar op zoek was. En niet heel onbelangrijk om dit erbij te vermelden. De opbrengst gaat uiteindelijk naar een goed doel. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.kinderbeurssterksel.nl. Schrijf het op in je agenda. Zaterdag 10 oktober, Kinderbeurs Sterksel.

0: Een heerlijke nederpophit uit de vervlogen tijden hadden wij de Jazzpolitie met liefdesliedjes. En daarvoor hadden wij die hele mooie nog van David Bowie. En you're absolute beginners.
1: Horizon, de streekomroep voor Heeselende, Kranendonk en Valkenswaard.

Brannigan en Self Control. Straks om 4 uur zijn we er uiteraard ook weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Met daarin ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is de nieuwe van Lost Frequencies.

Frequencies en Live It All. Niet vergeten, schrijf het op je agenda. Het komende week, einde 19 en 20 september, World Cleanup Day. En ook in Kranendonk, je hoort er de komende dagen nog iets meer over. Dit is Jordyn Sparks.

van de London Grammar. En Jorde Strong in het tussenuur op deze donderdagmiddag. Richting de klok van drieën. We hebben nog een aantal leuke platen voor je in het tussenuur. Onder andere deze van Cameron.

elke dag maar even. Het is al voorbij. Voorbij voordat je het weet. Tussenuur hadden wij Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van dit tussenuur. Bedankt voor het luisteren. Morgen doen we er uiteraard weer een nieuwe. Dan is het alweer vrijdag. Jezus, wat gaat het snel. Dan gaan we alweer op voorzichtig naar het nieuwe weekend.

van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines...

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui. En 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vooral vertraging op de A58 en de A59. De A58 Breda-Tilburg tussen de knooppunten Galder en Sint-Annebos bij Breda heb je een kwartier vertraging. A59 Zierikzee-Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Even na 4 uur geworden op deze donderdag, deze 17e september... hadden wij muziek van Donna Summer en je hoorde The State of Independence. Van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur deze middag met een heleboel leuke muziek. En natuurlijk hier en daar ook regionale berichten. Dit is Lutricia McNeil.

Turn the lights off, bijna 15 minuten over 4 geworden. Ik kan me dit nog heel goed herinneren trouwens. Ik zie de videoclip nog zo voor me. Het waren van die mannen met die blonde haren, van dat gefeund haar. Een beetje zoals Hans Klok, maar dan toch anders. En ze scoorden een enorme grote hit. Modern Talking, dit is You Can Win If You Want.

beetje nazomeren op de radio. Alhoewel, buiten lijkt het er natuurlijk niet echt op. Op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen, kom dan naar de kinderbeurs Sterksel. Kinderkleding in de maten 74 tot en met 176. Speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinder- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober, het vindt plaats in dorpshuis Valentijn in Sterksel. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien wel dat ene koopje te vinden waar je al lange tijd naar op zoek was. En de opbrengst is heel leuk, gaat naar een goed doel. Meer informatie www.kinderbeurssterksel.nl. En zaterdag 10 oktober kun je terecht tussen 10 en 12 uur. Ja, hou het even in de gaten. Schrijf het alvast op in je agenda. Altijd leuk. Is dit muziek van de Bee Gees en Tragedy.

Pommelien, Thijs en Atlas. De gemeente Valkenswaard start maandag 21 september met de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak op de Walrusseweg. Het gaat om de kruising Walrusseweg met aangelag aan de Willy Brodderslaan. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken. En tijdens deze periode is de Walrusseweg ter plaatse afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt wel een omleiding ingesteld via de nieuwe Walrusseweg, Geenhovense Dreef, Europalaan en de Valkenierstraat. Dus hou daar even rekening mee. Iets een 4:30 geworden op deze donderdagmiddag. Een lekkere feel-good plaat. Een zoete plaat. Wat zeg ik? Een meer zoete plaat. Dit is muziek van de boyband Boyzone. En Love Me For A Reason.

agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent, je hoort het allemaal voorbij komen. Ook in het programma Echt van Echt, elke werkdag tussen 4 en 6 uur. Met nu

0: Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Glock van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg. Het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het Cultuurhuis in Bergrijk. Tijdens het Corso en Cultuurfestival krijgen artiesten en creatieve makers uit Valkenswaard de ruimte om hun werk te laten zien en bezoekers uit te nodigen stil te staan bij verschillende perspectieven. De expositie Kijkers draait om de vraag hoe mensen naar de wereld kijken en hoe ze dat vertalen naar kunst. De tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting Vaart en vindt plaats op zaterdag 19 september van 11 tot 5 uur. De bibliotheek van Valkenswaard is tijdens de expositie de hele dag geopend. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars, ieder op hun eigen manier, een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het duizendjarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Calvin Harris en John Newman hadden we met Blame. En daar nog voor hadden wij de Horizonagenda en alle berichtjes die daarin voorbij zijn gekomen. Je kunt ze nalezen op onze website. Doen we straks in het volgende uurtje nog een keertje. De allerlaatste trouwens van deze donderdagmiddag. Dit is Duffy en de Warwick Avenue.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 25 minuten langer over. A50 Eindhoven-Os. Tussen Sonnenbreugel en Veghel-Noord een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A50. Verder in de richting van Arnhem voor het knooppunt Bankhoef. De A58 Eindhoven-Tilburg heb je bij Moergestel een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van echt.

Er zijn heel veel manieren om goodbye te zeggen. Zelfs 50 ways to say goodbye. Maar wij zeggen geen goodbye, nee. Wij zeggen een bijzonder goedemiddag. En van harte welkom bij deel 2 van het programma Echt van Echt. Was dit muziek van Train? Don't

met Give It Up. Een kasteel als werkplek en als thuis voor Bas Wieringa en Bernadette Boerlage is dat sinds een klein half jaar de dagelijkse werkelijkheid in Hezen. Het stel is namelijk de nieuwe beheerder van het kasteel Hezen en woont op het historische landgoed.

Bijna 10 minuten voor half 6 geworden. Later deze middag vanaf 6 uur de muziek in de knoop in Leenderheide met Frans van Damme. Later hebben we nog de donderdageditie van Horizon Verbreed. Dus lekker blijven luisteren, zou ik u aan kunnen raden. Hadden wij Cool and the Gang en Jordan Celebration. We begeven ons naar de hitparade van dit moment. Dit is De Ba.

5 en This Love. In Amsterdam kijkt niemand meer op van een passerende bekende Nederlander. Maar als een wereldster zich door de straten van de hoofdstad begeeft, wordt er toch net wat vaker omgekeken. Langs de Amstel was die onlangs gespot in Amsterdam. Ik dacht vorige week ergens. 74 jaar oud. Hij liep daar. Sting. Dit is Love is the Seventh Way.

En Freek hoorde je met de blauwe dag. Zometeen de allerlaatste Horizon agenda voor deze donderdagmiddag. En tot aan die tijd doen we Gloria Gaynor. And never can say goodbye.

0: gebiedsteam Buitengebied Valkenswaard-Zuid en Heemkundekring Wederheem brengen op vrijdag 2 oktober de geschiedenis van het landschap van het zuidelijk buitengebied van Valkenswaard tot leven. Dat doen ze tijdens een fietstocht van ongeveer 13 kilometer. Tijdens de fietstocht hoor je verhalen over plekken waar je misschien dagelijks langskomt, maar waarvan je de geschiedenis nog niet kent. Zo hoor je onder andere hoe mensen het landschap in de loop der tijd hebben gebruikt en veranderd. De fietstocht duurt ongeveer 1,5 uur en afloop is een gelegenheid om met elkaar na te praten. Vrijdag 2 oktober, het start om 2 uur bij het pannenkoekenhuis van de familie Suikerbruik aan de Luikerweg 145. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Claudia Rieswijk, @grenscorridor.nl. Onder het motto World Cleanup Day ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op. Ook de gemeente Kranendonk doet hierin mee. Help jij mee om de straten en buurten schoon te maken? Iedereen is welkom. Je kan alleen meedoen of samen met anderen. Bijvoorbeeld met je gezin, vrienden, klas, sportteam, vereniging of bedrijf. De gemeente zorgt voor afvalzakken en afvalhouders, grijpers, veiligheidshesjes en handschoenen en het ophalen van de volle afvalzakken. Zo kan je veilig en gemakkelijk aan de slag. Aanmelden kan online en meer info kan je krijgen door een mailtje te sturen naar teamschoon@debris.eu. World Cleanup Day in het weekend van 19 en 20 september. Nu de kermis in Budel klaar is, zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van het dorpshart weer gestart. Dat betekent dat verschillende wegen in het gebied afgesloten zullen worden voor alle autoverkeer. Vanwege de kabelwerkzaamheden wordt begonnen met het openbreken van de wegen. Daardoor zal de bereikbaarheid van de woningen en opritten tijdens de werkzaamheden verschillen. Dat hangt af van de plek waar op dat moment wordt gewerkt. Bewoners wordt daarom gevraagd de voortgang van de werkzaamheden goed in de gaten te houden. Kabelwerkzaamheden zullen ongeveer 2 maanden duren en zodra ze daarmee klaar zijn, wordt er direct verder gegaan met de herinrichting van het gebied. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de deken van Baarstraat ter hoogte van het Kapucijnerplein tot aan de kruising met de burgemeester van Houtstraat. Ook een deel van de Treurenbergstraat wordt hierin meegenomen. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

het begint een beetje overzichtelijk te worden hier in de studio. Alle berichtjes die we hadden, die hebben we inmiddels behandeld. Dus mijn desk is bijna clean. Hadden wij de Chainsmokers en Halsey met Closer. Betekent dat wij ons op kunnen gaan maken zometeen voor een nieuwe Knooppunt Leenderheide met Frans van Ham. In ieder geval de muziek hoor je voorbij komen in het programma Knooppunt Leenderheide. En dan hebben we nog een aantal leuke platen voor je te draaien. Dit is Simply Red en Money.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land nog 150 kilometer file op de A2 bij Den Bosch richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht een kwartier extra door een vrachtwagen met pech. En ook een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van Dam.

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je nog een kwartier vertraging op de A2... richting Utrecht tussen Veghel en Waardenburg. Dat geldt ook voor de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knoppen Leenderheid.

staat overal aan. Jouw nieuws uit deze leemde.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
3: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
4: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt voor NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
2: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 heb je nog een kwartier vertraging vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht bestaat 6 kilometer file. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
3: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
2: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
4: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
2: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mensis is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Wir haben alle Panik hier in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Sven van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Sven van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
2: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.